0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Stop maar eventjes, jongens. Kobe Baking en Laurens Niekerk hebben binnengekregen via de speciale pluggers e-mail. Voor de wekker wakker aan bestaatje gmail.com. En oeh, nog eentje dan. En daarvoor Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You. 1987, op deze dag, was het een absolute nummer 1 in heel Europa. Hè? Ja, alle hitlijsten stond hij op de eerste plaats. Hè? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 29 augustus, de laatste zaterdag van deze maand. En dan zitten we volgende week alweer in september. Hè? Ja, en zo gaat het jaar langzaam weer voorbij. Hè? Ja. Ja, het is wat, hè. Een ruiming van 124 kindergraven op een begraafplaats in Gouda. Ja, dat was eerst het geval, maar dat wordt nu opgeschort. De uitvaartorganisatie Dela, de beheerder van de begraafplaats, die was van plan om vanaf november te beginnen met het ruimen van de graven. Maar ja, komt daar dus nu weer van terug. Eind vorig jaar kregen de ouders een brief van de uitvaartorganisatie waarin stond dat de kindergraven op de begraafplaats IJsselhof in november 2026 zouden worden geruimd. Ja, de brief kregen de nabestaanden verschillende mogelijkheden voorgelegd. Of ze konden kiezen voor herbegraven, €7.000. Of cremeren tegen een bedrag van €2.500. Ja, het ruimen van de graven, dat was wel gratis. De ouders die moesten voor 1 september beslissen. Ja, bij de graven werd ook een bord geplaatst waarop stond dat de grafrechten van de kindergraven waren verlopen. Ja, voor meerdere ouders kwam de aankondiging als een schok. Ze vertelden eerder aan Omroep West dat hij juist in het verleden was toegezegd dat de kindergraven gewoon zouden blijven bestaan. En in één keer moesten ze weer weg. Ja, ja, het was nogal een ellende. Eerst was de begraafplaats in handen van de gemeente Gouda, daarna Jarden. En later is dat weer overgenomen door Dela. Ja, en daardoor is dus deze commotie ontstaan. Hè? Ja, nou ja, Dela heeft zich van de goede kant laten zien. Ze hebben besloten de ruiming op te schorten van de kindergraven in Gouda. En ja, sowieso over de komende 2 jaar. Maar ja, over 2 jaar begint die ellende natuurlijk weer, hè. Ja, dan komen er weer brieven bij die ouders van het graf moet geruimd worden en zo. Hè? Ja, ik zou gewoon als ouder zou ik slim zijn. Zou ik gewoon die grafrechten betalen, als je het geld hebt. Dan ben je in elk geval van die brieven af, hè. Want we kunnen je dan niet meer zeggen van de grafrechten zijn verlopen, want er is niet betaald. Ja, dan blijven die graven in elk geval wel altijd bestaan. Ik vind het altijd wel iets triests te hebben. Als je op een begraafplaats loopt, zeg maar, en je komt dan bij de kinderafdeling en dan zie je al die kindergraafjes en dan denk je ook van, ja jongens, allemaal veel te vroeg gegaan, hè. Soms wel eens graafjes van baby's, hè, ja. Die dan ook te zien zijn, hè. Ja. Maar goed, het is in elk geval in Gouda eventjes klaar. De grafrechten de kindergraven die blijven daar nog een tijdje. Want die zijn opgeschort voor 2 jaar. Dus ze hebben even 2 jaar rust daar. Hè.

0: is lang geleden hoor. Frans Halsema en moeder alcohol. Ja, vandaag redelijke dag zie ik staan. Er zijn wel wat buitjes, maar die trekken langzaam weg. Vandaag breekt geregeld de zon door. Later vanmiddag dan wordt het wat bewolkter. En volgens vanuit het zuidwesten een gebied met, daar komt hij weer aan, buiige regen. Ja, de zuidwestenwind die trekt ook flink aan. Naar matig, naar krachtig. Het wordt 20 tot 23 graden. En als we dan een vooruitblikje doen naar morgen en naar zondag, dan zijn er weer wolkenvelden. Dan ook weer wat zon en ook wat buitjes. En later dan worden er wat droge perioden verwacht. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Hè. Dus vandaag over het algemeen dus een redelijke dag. Hè. 23 graden in het zuiden en 20 graden aan de kust.
1: Watch closely.

0: samen met Sheila E. moet ik eigenlijk zeggen. Want Sheila E. heeft natuurlijk de muziek ook een beetje uitgevoerd. En Prince heeft het geschreven. Ja. The Glamorous Life. Fantastisch, hè? De echte Minneapolis sound, hè, werd het ook wel genoemd, hè, die toen in het liedje gebruikt werd. Hè. Goed, voor de wekker wakker op deze zaterdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is nog het een en ander weer gebeurd of er is weer iets in de media. Ja, er blijkt een Nederlandse spermadonor te zijn die doelbewust meer dan 100 kinderen heeft gemaakt. Zo blijkt volgens de laatste berichten ook in voor de wekker wakker van de afgelopen dagen. De teller staat inmiddels op 121 en die loopt nog steeds op. Want deze Simon, want zo heet hij, is nog steeds actief. Moeders van de donorkinderen die willen dat hij stopt. Maar hoe zorg je dat een massadonor ophoudt? Ja. In Nieuwsuur was er ook een speciale documentaire over te zien. Of beter gezegd, er werd verteld hoe deze donor Simon te werk ging. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wist dat deze man heel veel had gedoneerd. Maar desondanks mocht hij advies geven over de nieuwe donorwet. Ja, de grote vraag is, hoe kon dit zo misgaan? En hoe kan je al deze kinderen en moeders nu helpen? Ja, ja, die moeders die waren er toen mee gematst natuurlijk. Want ja, die konden geen kinderen krijgen op een of andere manier. Of ja, die hadden geen man. Of ja, op wat voor reden dan ook waren ze zeg maar niet in de mogelijkheid om een kind te krijgen. En hij heeft er dus voor gezorgd dat ze dus wel kinderen konden krijgen. En ja, maar hij heeft er gewoon te veel. Ja, maar er staat ook niks in de Nederlandse wet, hè. Je mag zeg maar, als je los van de spermabank werkt, mag je ja, zoveel mogelijk kinderen verwekken als dat je maar wil, hè. Er staat niks dat het niet mag bijvoorbeeld, hè. Dus ja, aan de ene kant wordt het nog een hele moeilijke zaak, hè, voor de Nederlandse staat. Goed, Lil Kleine ook in het nieuws. Die wil weer geld. Die wil 400.000 euro van zijn voormalige manager Moskovits vanwege een afgeketste deal die hij had met Sony. Ja, de rapper stond in de rechtbank tegenover zijn voormalige manager. De zaak draait om een miljoenenovereenkomst die Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, in 2021 met Sony sloot. Ja, volgens Moskovits onderhandelde hij de deal uit en had hij op basis van eerdere afspraken recht op 15% van de contractwaarde. Maar ja, Sony die veranderde eigenlijk deze deal. En ja, die beëindigde ook de samenwerking. Dus aan de ene kant was het ook weg geld. Ja. En ja, toen werd Lil Kleine ook nog een keer aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn toenmalige partner. Op dat moment had de rapper al een voorschot van 1 miljoen gehad zonder een album te hebben afgeleverd. Ja, de andere 2 miljoen die werd dus nooit uitgekeerd. Ja, en Lil Kleine die wil dus nu dat geld hebben. Ja, dus het wordt nog een hele zaak. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Er is een museumroof geweest in Wenen met een kostbare ketting. En dat nieuws hoor je zo dadelijk in dit ochtendradioprogramma.
1: Dit is de Dagtopper.

0: Afgelopen week zijn er extreem veel liedjes van Dolly Parton te vinden op de radio. En Dolly Parton wordt ook de afgelopen week extreem veel gestreamd in verband met haar overlijden. Hè? Dit was een liedje samen met Kenny Rogers en Tell Me That You Love Me. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Nou, ik zei het net al, een kunstroof museum in Oostenrijk in Wenen afgelopen donderdag. Er is een halsketting met een waarde van 3,7 miljoen euro. Meegenomen. De dieven zijn nog niet te vinden. Twee mannen sloegen om 2 uur een gat in de vitrine met het sieraad in het museum voor toegepaste kunst. Oftewel het mak, zo meldt de Oostenrijkse politie. Ja, de mannen hadden het specifiek op de ketting gemunt en sloegen naar de roof direct op de vlucht. Zo waren er ook meerdere bezoekers in het museum. Ja, de ketting die was ooit van koningin Nazl Sabri, de vrouw van koning Fuad I, die van 1917 tot 1936 over Egypte heerste. Ja, koningin Nazl die droeg de ketting in 1939 tijdens de bruiloft van haar dochter met de Iraanse kroonprins Mohammed Reza Pahlavi, die later ook weer Shah werd. Ja, en nou is dus die ketting gestolen en de boosdoeners die zijn niet te vinden. Die zijn spoorloos weg. Ja, ja, het sieraad heeft 673 diamanten. En die werd dus speciaal gemaakt door het Franse juwelenhuis van Kleef en Arpels. Ja, ja, sinds juni is al in dit museum een collectie te zien van meer dan 300 sieraden uit de 130-jarige geschiedenis van Kleef en Arpels. Ja, in een speciaal persbericht zegt het museum dat het open blijft, met uitzondering van de ruimte waar de diefstal heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is wat, hè. De halsketting die gemaakt werd voor koningin Nazl van Egypte is dus gestolen. Ja. En verder nog nieuws uit Den Haag. Het kabinet komt met een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Ja. Waarin is precies vastgelegd hoe ver een windmolen van huizen verwijderd moet worden. Die norm wordt 2 keer de tiphoogte. Dat is de hoogste, dat is het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Ja, een windmolen van 200 meter hoog moet dus minimaal 400 meter verwijderd zijn van het dichtstbijzijnde huis. Ja, in mei bleek dat de bouw van windmolens bijna stilvalt door onduidelijkheid over de regels. Ja, de oude regels werden in 2021 door de rechter van tafel geveegd. Ja, provincies en gemeenten die mogen nu wel vergunningen verlenen, maar doen dat in de praktijk niet zo vaak meer. Maar ja, er is dus nu een norm. Een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Hè?
1: De

Hij is geboren op 8 juli 2005. Stefanos. Hij is de zoon van de bekende Brabantse volkszanger Johan Moreno. Ja, zijn vader die blijft trouw aan de traditionele feestmuziek. Zo kiest zijn zoon nu bewust voor een breder en moderner geluid. Hè? Ja, je hoorde iets stiller. Ja, vandaag belangrijk in de hockeywereld. De Nederlandse hockeysters die spelen vandaag de WK-finale in eigen land. En in IJsland wordt een referendum gehouden over de toetreding tot de Europese Unie. Ja, en koning Hakon die legt dinsdag voor het Noorse parlement de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Ja, want dat heeft de parlementsvoorzitter vrijdag aan de Noorse omroep gemeld. Hij volgt zijn vader Harald op, die afgelopen vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Ja, volgens de grondwet in Noorwegen moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement. Daar legt hij een eed af. Ja, en die tekst die staat al vast, hè? Die eed die gaat afleggen. Ik beloof en zweer het Koninkrijk Noorwegen te besturen in overeenstemming met zijn grondwet en wetten. Ja, zo waarlijk helpen mij God, de Almachtige en de Alwetende. Ja, zo staat het in de tekst. En dat gaat hij dus allemaal dinsdag ook allemaal officieel voorlezen. Ja, dus binnenkort dus een nieuwe koning in Noorwegen. Koning Hakon. Ja, ik vind het ook wel wat hebben, hè? Hakon, koning van Noorwegen. Oh, dat is Hakon. Ja. Goed, we gaan er even uit voor de berichten. En dan zijn we zo dadelijk weer terug.

0: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Ja, Mats Hoogkamer, hij had nooit kunnen dromen hoe het met zijn succes zou gaan naar Holland's Got Talent. Hè? Ja, want toen is het begonnen allemaal, was al een tijdje terug, hè? 2016. Ja, het stemgeluid toen vertoonde veel gelijkenissen met de legendarische Willy Alberti. Ja, ik ontdek dat nu niet meer, maar goed, dat was toen wel het geval. Hè? Goedemorgen voor de wekker wakkere tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Even kijken naar het nieuws. Ja, het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen maand toegenomen. En de arbeidsmarkt die lijkt ook verder af te koelen. Vergeleken bij een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen hoger. De sterkste toename van het aantal WW-uitkeringen doet zich voor onder de bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In de jaartijd waren er bijna 360 meer WW-uitkeringen in de beroepsgroep. Dit is ook de beroepsgroep met het hoogste aandeel in de WW. En dan hebben we het alleen maar over Brabant. Moet je nagaan hoe het landelijk is, hè? Ja, ja, de reden is reorganisaties, afkoelende economie. En bevatten kantoorfuncties relatief veel taken die steeds vaker door, daar heb je het al, AI worden overgenomen. Dus ja, mensen zijn overbodig geworden. AI neemt het over. En dan komen ze op straat te staan, hè? Ja, en 3 personen zijn in Helvoort in Brabant aangehouden op verdenking van stroperij en het gebruik van geluidsdempers die ze niet mochten gebruiken. Bij de aanhouding werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën aangetroffen. 2 verdachten werden donderdag op hetere daad betrapt na een onderzoek van het handhavingsteam Samen Sterk. Ja, een 3de verdachte werd afgelopen vrijdag aangehouden. 2 van de 3 hadden wel een vergunning voor het gebruik van een jachtgeweer. En de politie heeft de jachtgeweren en de munitie in beslag genomen. De kans is ook dat de vergunningen worden ingetrokken. Ja, bij de aanhouding heeft men van alles gevonden. Opgezette beren, roofvogels, schedels van giraffen en apen. En deze trofeeën die staan los van de eerdere verdenkingen van stroperij, maar worden nu verder onderzocht. Ja, de verdachten moeten nu aantonen dat deze trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. Nou ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die kwam ook ter plaatse om te bestuderen of ze inderdaad legaal of illegaal zijn. Ja, en dat wordt dus nu onderzocht. Ja, vandaag in IJsland een referendum over het lidmaatschap van de EU. In 2015 stopten de onderhandelingen. Aan de bevolking wordt de vraag gesteld of die hervat moeten worden. Ja, IJsland vraagt alles aan de bevolking. Zodra er iets moet worden besloten in of op IJsland, dan gaat men de bevolking van IJsland vragen wat moeten we doen. En dan uiteindelijk dan beslist het kabinet daar van we gaan het doen of we gaan het niet doen. Ja, nou ja, minister Sterk, langdurige zorg, die gaat vandaag haar excuses aanbieden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Dat doet ze namens het kabinet. En de hockeysters die staan op een steenworp afstand in Amstelveen. Die gaan zich opmaken voor de WK-finale. De wereldkampioenschappen roeien op de bosbaan gaan ook verder. De uitzendingen kun je allemaal zien via de bekende apps. Ja, dat is een beetje het belangrijkste nieuws van vandaag.

0: Ja, uw personeeldienst, Frans Heijsink. Goedemiddag.
1: Ja, hallo meneer. Praten met Alishra met Arnhem.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Alishra met Arnhem.
0: Ja?
1: Ik heb gezien een garantiezoeker Steiger Bauer.
0: Wat zei hij?
1: Ik heb gezien een garantiezoeker Steiger Bauer.
0: Ja?
1: Steiger Bauer. Wat,
0: ja?
1: Wat is die precies?
0: Ja, moment, ga.
1: Ja, is goed.
0: Ja, ik pak een of andere Chinees.
1: Hallo? Hallo? Die druk met bouwen natuurlijk, hè? Hallo? Oh, toch niet zo hard nodig, die mensen. Hallo?
0: Ah, in personeeldienst, goedemiddag.
1: Ja, hallo meneer, ik nog maar een keertje bellen.
0: Oh, ja, je zit op het andere toestel nog ergens. Ja, oh, je belt nog een keer. Ja, je zult dan nog even geduld moeten hebben, want moet je even doorverbinden.
1: Oh, die duurt heel lang.
0: Ja, dat, ja, ik kan nooit eens doen. Hè.
1: Oh, bedoel, ja, maar het was heel stil, hè? Ik denk die lijn is
0: was
1: weg.
0: Stil, ja, ja, ja, dat doen we altijd.
1: Normaal,
0: hè?
1: Normaal met een melodietje of muziekje,
0: ja,
1: of zo,
0: ja,
1: maar
0: ja. Moment, niks. Wacht even, moment graag. Hè.
1: Ja, is goed hoor.
0: Patrick, pak hem hier even, Steigerbouw. Oh, je hebt hem daar nog. Even kijken hoor, ik kan die eigenlijk niet... Ja, we zoeken eigenlijk mensen op een gegeven moment voor de Steigerbouw.
1: Ja, is die hoog?
0: Ja, je moet het inderdaad... Is het hoog?
2: Steigerbouw is altijd hoog.
0: Dat is altijd hoog, zeg je. Ja. Nee, oh. Nee, maar het is wel hoog, ja.
1: Ja. Ja?
0: En hoe hoog weet ik niet precies, maar in ieder geval wel hoog, ja.
1: Hoe groot is die plank?
0: Als je hoogtevrees hebt, dan moet je er vooral niet aan beginnen.
1: Nee hoor, ik niet hoogtevrees. Gewoon vraag hoe hoog. Want...
0: Ja, nee, ik weet niet hoe hoog.
1: Is ook zo van hoe hoger, hoe meer betalen?
0: Hoe hoog, hoe meer betalen?
1: Ja?
0: Nee, dat is alleen als je naar de maan gaat, hè.
1: Oh.
0: Godverdorie, ja. Zeg.
1: Maar als je...
0: Hoe hoog, hoe meer betalen.
1: Maar als ik op die plank, hè, je moet op die plankje lopen.
0: Ja.
1: Hoe groot is die plankje? Want ja, ik moet wel weten, hè. Is belangrijk,
0: ja,
1: nou, ik heb grote voeten.
0: Dat weet ik niet. Ik weet het zo niet. Moment, ga. Wacht maar even.
1: Ja, is goed, hoor. Duurt echt lang, hè. Hallo? Die echt druk daar, hè. Die druk aan die bouwen. Steiger.
0: Goede...

Als ze er niet is, dan mis je ze. En zo is het altijd, hè. De dijk, als ze er niet is, bij Voor de Wekker Wakker. Even een stukje geschiedenis. Op deze dag in 1758, op 29 augustus, het allereerste Indianenreservaat in de VS wordt geopend. En het water in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk, die stijgt fix. Op deze dag in 1883. Oorzaak is de ontploffing van het Indonesische vulkaaneiland Krakatau. 32 uur eerder. De ontploffing zorgde voor enorme vloedgolven in zeeën en oceanen. En het is een belangrijke dag voor de motorliefhebbers. In 1885, de Duitse Gottlieb Daimler krijgt op deze dag in 1885 patent op zijn ontwerp voor de motorfiets. Ja. En de derde moderne Olympische Spelen die worden afgesloten in 1904. Ze werden op dat moment gehouden in St. Louis in de Verenigde Staten. En de Fransman Latham die verbeterde het wereldhoogterecord in een vliegtuig. Hij bereikt met zijn vliegmachine een hoogte van 155 meter. 1909 gebeurde dat. Ja. En het Duitse luchtschip Graaf Zeppelin keert terug in New Jersey na een reis om de wereld. De reis begon op 8 augustus 1929. En op 29 augustus 1929 komt hij weer terug. Ja. En het schip de Arizona die legt aan in de haven van San Francisco. Het is het eerste schip dat door het Panama-kanaal van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan is gevaren. Ja, dat zijn toch wel eventjes wat feiten waar je misschien wel wat mee kunt vandaag, hè? Ja, en vandaag is het de Europese Nacht van de Vleermuis. Dit laatste weekend van augustus wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In verschillende landen wordt er extra aandacht besteed aan vleermuizen. Ook in België en Nederland. Zo zijn er verspreid door het hele land vleermuisactiviteiten. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland, de VLEN, van de Zoogdiervereniging. Samen met de Vereniging voor Veldbiologie, de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Staatsbosbeheer, nou ja, verschillende andere lokale natuurverenigingen, wordt dus de Nacht van de Vleermuis mogelijk gemaakt. Ja, in Vlaanderen wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd door het Natuurpunt. Vandaag dus de vleermuis in de belangstelling. MUZIEK.

0: Allemaal zo verschillend, hè. En zo verrassend. Dit is ook weer zo'n lekkere dansplaat, hè. Ja. Als ik nog in een club zou draaien bijvoorbeeld, nou dan zou ik zo'n liedje zeker op de playlist zetten. Hè? Bleeding Colors en I Got What You Need, hoorde je.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, er zijn wat verjaardagen vandaag, oftewel de geboortedag van... Nou, ik pak even de bekendste eruit. Ingrid Bergman, een Zweedse actrice, is op deze dag geboren in 1915. Ze is al overleden. Charlie Parker, bekende Amerikaanse jazz-saxofonist, is vandaag ook geboren in... 1920. Ook nog Dinah Washington. Kennen we natuurlijk wel, hè? Amerikaanse zangeres. What a Difference a Day Makes, maakt ze onder andere. 1924 op deze dag geboren. Hugo Brandt Corsius, een Nederlandse schrijver en een wetenschapper, is vandaag ook geboren in 1935. Vandaag de geboortedag van James Hunt, een Britse Formule 1-coureur. Ahmed Abu Taleb, Marokkaans-Nederlandse politicus van de Partij van de Arbeid en... Ja, was ook burgemeester van Rotterdam, hè? Ja. En vandaag Arthur Rooijakkers, ook geboren in 1976. Dat was een Nederlandse presentator en programmamaker. Ik weet eventjes niet meer of hij het nog doet, maar hij is vandaag in elk geval geboren. En vandaag ook de geboortedag van Patrick van Aanholt, een Nederlandse voetballer. En Stijn de Volder, een Belgische wielrenner, die is vandaag ook geboren. Was de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2008 en 2009. En hij was ook meermaals Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En het is vandaag de geboortedag van Michael Jackson. Hij is ook overleden natuurlijk in 2009. Ja, bekend natuurlijk in verband met zo'n grote hits die hij had, hè. Michael Joe Jackson is namelijk geboren op 29 augustus 1958. Hè? Ja. Nou, het is tijd om een liedje te draaien dan, hè. Een speciale remix van Michael.

sorry Erik. Sorry dat ik er even doorheen zat. Erik van Hoof hoorde je met volle gas. Ja, op deze zaterdag. We zijn vandaag 29 augustus. Ja, en het is vandaag een mooie zaterdag. Hè? Ja, ik heb even naar het weer gekeken. Het wordt 22 graden. Het regent wel af en toe, dus regenjasje mee. Hè? Dat wel.

En het is ook de internationale dag tegen kernproeven. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Ik spreek je uiteraard morgen weer voor de zondageditie. Tot dan. Ja, toch?

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Look at the bar, you saw it here, ladies.

gleichzeitig bohrt.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: Losse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit op

0: expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Hommelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10. Lokale Omroep Goorle.
1: Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, nietmachines, welbelovers, flipperaars en duikerlaars. Mixers, makkers, staat u wild geraas. Door elkaar gedraaide afstandselementen, hele grote bergen centen. Je kunt van nu af alles laten, je hoeft alleen maar dood te gaan, de rest doen al je automaten. En voor de tranen op mijn wangen koop ik ruitenwissers. Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, nietmachines, welbelovers, flipperaars en duikelaars. Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, nietmachines, welbelovers, flipperaars en duikelaars. Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, nietmachines, welbelovers.

0: Thank you.
1: Tetherball. Tetherball. Tetherball.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.